0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis.

0: Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl.
3: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Gelderland.

Susie Quattro. And she's in love with you. Goedemorgen Gelderland. 6:06 is het woensdagochtend. Op de kalender. 12 augustus.

0: En op deze woensdag komt de hitte weer terug in Gelderland. Vandaag loopt de temperatuur al op naar zo'n 30 graden. Morgen en vrijdag zelfs 34, 35. Daarbij is er volop zon en er staat maar weinig wind. Dit weekend wordt het weer iets aangenamer. Dan zakt de temperatuur naar ongeveer 25. Maar dat betekent wel dat het Nationaal Hitteplan vanaf vandaag ook in Gelderland weer van kracht is. Dus het advies is: drink voldoende, vermijd zware inspanning midden op de dag en let extra goed op kwetsbare mensen zoals ouderen en jonge kinderen. Verkoeling komt deze week ook in de vorm van verzoekjes. Het is de week van de luisteraar op Radio Gelderland, dag 3. Dus geef maar door via de app of de mail studio@gld.nl. Wat wil jij horen? Titel en artiest graag ook met een motivatie waarom. Krijg jij nu eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en de ochtendkranten. De droogte domineert die kranten vanochtend. Trouw meldt dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde. De schade aan natuur, landbouw en scheepvaart groeit met de dag. Het AD laat zien dat wat het betekent op het land. Akkerbouwers staan 3 keer per nacht op om de gewassen te beregenen. Want overdag is het te warm en een buitje lost niks meer op. De Gelderlander en de Telegraaf schrijven ook over ander nieuws. Allebei over schimmelbestrijder Pitcher, die van de markt moet. De hoogste rechter vindt dat het middel dat in de bollen en boomteelt wordt gebruikt niet had mogen worden toegelaten. De Gelderlander heeft NEC groot op de voorpagina. De Nijmegenaren wonnen gisteravond in een kolkende goffert met 2-1 van het Griekse Olympiakos na verlenging. Brian Linssen maakte de gelijkmaker. Emre Mor schoot de winnende treffer binnen. Trainer Schreuder is trots op zijn ploeg, die zich na een achterstand terugknokte, ondanks blessures en vermoeidheid. In de volgende play-offs wacht nu het Noorse Bodø Glimt. Maar eerst staat zaterdag de competitiewedstrijd tegen Willem II op het programma. Het Financieel Dagblad meldt dat ABN AMRO zijn medewerkers wil verplichten om minstens de helft van de werkweek weer op kantoor te zitten. De vakbonden noemen dat onacceptabel. De Telegraaf kijkt ook vooruit naar vanavond, de zonsverduistering. Eclipsebrillen zijn zo goed als uitverkocht. Bij winkels waar ze nog wel te koop staan zelfs rijen. Zonder een goedgekeurde eclipsebril kun je beter niet rechtstreeks naar de zon kijken, omdat dat blijvende oogschade veroorzaakt. Nadine Visser is gisteravond Europees kampioen geworden op de 100 meter horde in Birmingham. Moest de fotofinish eraan te pas komen.
1: Nog altijd. Nou, de spanning wordt wel even opgevoerd, zeg. Ja, daar Visser. Oh, 12,67. 12,67. Nadine Visser, die het goud pakt.
0: Ja, het verschil met de Poolse nummer 2 was 1/1000ste van een seconde. Voor Visser is het haar eerste grote titel op de buitenbaan. Ze liep 2 Olympische finales, 3 WK-finales, maar pakte daar nooit een medaille. In Birmingham viel dus eindelijk alles op zijn plek. En tot slot, een groep miljardairs laat in de buitengebieden van Argentinië een zelfvoorzienende gemeenschap bouwen, zo groot als Rotterdam. Voor als de bom valt. Atoombunkers komen daar niet, want ze denken dat niemand de moeite gaat nemen om een vallei in de Andes aan te vallen. Dat is een geruststellende gedachte. Overal bommen, niet bij ons, lekker in de Andes.

Simon and Garfunkel en Mrs. Robinson. Oh, the end of Running in the Family van Level 42. Nou is er nog een nummer wat ik graag wil draaien. Het liefst dit uur nog, maar dat kan alleen als het intro wordt geraden. Dat maken we dan gewoon even een spelletje van zo meteen. Na Mark Amber, dit is Good To Be. Maybe.

0: good to be alive. Nou, dat is toch wel een mooie uitspraak om de woensdag mee te beginnen. Mark Amber, 7:10.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Zo is dat. Geen dag begint zonder dat je de gordijnen open doet. Geen gesprek zonder dat iemand het eerste woord uitspreekt. En elke plaat heeft dus ook die eerste paar seconden waarmee je gelijk kunt denken, oh ja, dat is die.
1: Een goed begin.
0: En ik hoop dat je dat gevoel dus nu ook hebt bij deze eerste paar seconden. Want het is een plaat die ik graag wil draaien vanochtend. Gewoon omdat die een beetje bij het gevoel past van deze dag. Maar dat kan dus alleen als ik de juiste titel en de juiste artiest geappt of gemaild krijg. Frank@gld.nl of even een Omroep Gelderland appje als je weet wie dit is.
1: Een goed begin.
0: En niet alleen wie dit is, maar ook wat hij of zij gaat zingen.
1: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Emma verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
0: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Wold is het 11,2. In Nieuweschans, dat is gemeente West-Maaserwaal, 14 graden. Het is vannacht afgekoeld naar een graad of 10. In de komende dagen wordt het zeer warm, met temperaturen oplopen tot 35. Er is veel zon, weinig wind. Vandaag wordt het 30 graden en morgen en vrijdag 35 zelfs. Er staat tijdens die dagen maar weinig wind. NEC heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Speelt tegen het Noorse Bodø Glimt de volgende wedstrijden. Die club komt volgende week al, woensdag, naar de Goffert voor de eerste van twee. En in de rechtbank is een celstraf geëist tegen een verdachte voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man, die geïsoleerd leeft en zijn baan verloor, had duizenden afbeeldingen en video's op zijn apparaat en zegt dat hij niet wist hoe hij moest stoppen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. We kijken of de verkeersinformatie is. Ja, ze zijn aan het opruimen op de A50, Os Arnhem, tussen Ewijk en Heteren. Daar staat nu 4 kilometer file. Het kost je 5 minuten extra. De rechte rijstrook is eventjes dicht.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels.

0: Tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu, tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Goedemorgen Gelderland.

0: Hij voelt een donder in zijn hart. Leo Sayer, goedemorgen Gelderland. 6:55. Vanavond dan verdwijnt de zon voor een groot gedeelte achter onze maan. De laatste keer dat dat in Europa gebeurde is precies 27 jaar geleden. Onze verslaggever toen, Mark Snijders, stond op straat in Apeldoorn.
1: Kunt u wat zien, mevrouw?
2: Ja, schitterend.
1: Met het brilletje?
2: Mooi, met het brilletje is fantastisch eigenlijk, ja.
1: U bent een van de weinigen die het kan zien in Gelderland, want het is bijna overal bewolkt.
2: Oh, god, wat geweldig. Is echt?
1: Ja, het is echt.
2: God, mooi. Het is echt heel bijzonder. Moet u even kijken?
1: Ja. Ga ik even naar de mevrouw naast u. Vertelt u wat u ziet.
3: Nou, ik zie absoluut een heel, heel klein zonnetje. En ik zie absoluut ook de maan, hoor. Als je heel goed kijkt hier doorheen, dat is echt, ja, je kan bijna helemaal niet vertellen hoe ongelooflijk mooi dat het is. Het is echt waanzinnig.
1: Ja, het lijkt op de maan, hè?
3: Ja, absoluut. Het lijkt op de maan. Ja, het is waanzinnig.
1: Het begint ook te schemeren om ons heen.
3: Ja, ja, het is echt te gek.
1: Vindt u het bijzonder, meneer?
4: Ja, het is fantastisch om te zien, hè? Je ziet een heel klein licht sikkeltje, zie je. En het is hier gewoon donker, het is schemerig. Het is gewoon avond. Dus avondzon staat hier eigenlijk. Ja, dat mag eigenlijk niet.
1: Nee. U mag er niet recht in kijken.
4: Nee.
1: U heeft nu mijn brilletje vast.
4: Ja.
1: Maar ik raad u toch aan om door dat brilletje te blijven kijken.
4: Ja. Ik heb een zonnebril bij me. Maar...
1: Ja, is het een bijzondere ervaring?
4: Nou, omdat het avond is. En dat vind ik bijzonder.
1: Heeft het ook nog iets dieper liggends?
4: Nee, hoor. Nee. Ik word daar niet warm of koud van. Ik vind het een mooi natuurverschijnsel, maar daar is ook alles mee gezegd. Ja, frisser,
1: hè?
4: Ja, hè? Je merkt het aan het weer. Hè. Het is al geen zonlicht, geen zonwarmte heb je meer.
1: Dus, nee, klopt. Het is weggevallen. Ja. Toch is gek, dat daar verderop lopen gewoon mensen, die lopen gewoon door, die kijken niet op of om.
4: We staan hier met een man of vijf, maar daar heb je ook alles mee gezegd op het station staat, hè, geloof ik. Ja. Nou, ik hoop wel dat daar een aantal mensen nu naar buiten komen en die het ook wel interessant vinden.
1: Ja, en dat zijn misschien die mensen die daar lopen en niet kijken, gewoon de nuchtere Hollanders.
4: Ja.
1: Die denken, ach, het leven gaat verder.
4: De bouwvakkers gaan weer door.
1: Ja, de muziek op de achtergrond.
4: We hebben het mooiste gehad, denk ik. Hè?
1: Ik denk het ook. Weer aan het werk?
4: Ja, wij gaan weer door, we gaan lunchen.
1: Bedankt.
4: Oké.
0: Grappig ook hoor, om het zo te horen, die stemmen van 27 jaar geleden. Wat weet jij er nog van? Waar was je? Heb je gekeken en hoe vond je het? Collega Desiree wil het er later vanochtend over hebben bij de koffie. Dus stuur nu alvast jouw herinneringen op aan de eclips van 1999. De laatste zonsverduistering in Gelderland was dat toen. Desiree@gld.nl of de app. En vanavond dus, rond 7:15, dan begint het opnieuw. Het donkerste punt is zo rond 7:55. En wie vannacht nog wakker is... Ook de Perseïden trekken over. Tot 60 vallende sterren per uur. Het mooiste tussen 4:30 en 4:30. Dat vind ik dan weer leuk, want dan ben ik inmiddels weer wakker voor de volgende ochtendshow.
5: De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.
0: Het is de Week van de Luisteraar. Deze hele week draaien we extra veel verzoekjes. En je mag ze doorgeven, graag zelfs. studio@gld.nl of een appje naar de studio met dus de titel, de artiest en jouw motivatie erbij. Als we er nou genoeg binnenkrijgen dat we er een hele dag mee kunnen vullen, dan gaan wij komende vrijdag, dus dat is niet morgen maar overmorgen, gaan we de hele dag de eter aan jou geven. Met dus alleen maar verzoekjes. Maar ik ga er nu ook al weer even eentje draaien. Marieke mailt vanaf camping De Brummel dat ze graag haar zomerhit wil horen. En haar zomerhit is stiekem ook wel een van mijn guilty pleasures, hoor. Ryan Paris, Dolce Vita. Lekker. Oh ja, en zometeen natuurlijk de oplossing van een goed begin is het halve werk. Want die is ook geraden, dat is mooi.

0: De zomerhit was dit van Marieke. Camping de Brummel, Ryan Paris en Dolce Vita. Dankjewel voor jouw verzoekje. Gaan wij door met...
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik heb een intro laten horen vanochtend. Dat klonk zo.
1: Een goed begin...
0: Met daarbij de vraag, welke plaat is dit ook alweer? Hanneke, die heeft het juist ingestuurd. Net als Leon, René en ook Monique. Dank voor jullie appjes. En sowieso een lange lijst met reacties. Ook via de mail. Helemaal fijn, want ik vond er goed bij passen bij de dag van vandaag. Marianne mag hem wel even aankondigen anders.
2: Frank van Dijk. Het is André van Duin met Als de Zon Schijnt.
0: Dat is hem, ja.
2: Heel veel plezier vandaag en fijne dag gewenst. Doei. Marianne Schelle, doet er een.

0: De zon schijnt.
1: Nederlandstalige muziek uit 1982 van de welbekende zanger André van Duin. Als de zon schijnt. Nou, en dat doet het vandaag zeker wel.
2: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met André van Duin. Als de zon schijnt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Frank. Goed begin is het halve werk. Zoek heel toepasselijke plaat van André van Duin. Als de zon schijnt. Nou, die gaat zeker schijnen vandaag.

0: Choosing Texas op Radio Gelderland. En daarvoor een goed begin is het halve werk Als de zon schijnt van André van Duin. En zoals diverse luisteraars ook aangaven daarbij in hun mailtje of in een appje. Dat gaat het vandaag zeker wel doen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, dat doet het al eigenlijk. Want als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik dat hele mooie ochtendlicht. Dat gouden licht al op de bomen en op de daken tegenover de studio hier in Arnhem. Alfred Snoek, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Daar bij Weerplaza heb jij waarschijnlijk ook wel de zon gezien, hè?
2: Dat is bij ons niet anders, inderdaad. Nee. Het zonnetje is er alweer bij en dat blijft hij de hele dag. Ik denk dat er nauwelijks bewolking zichtbaar is. Dat is natuurlijk ook goed nieuws voor veel luisteraars die waarschijnlijk vanavond toch eventjes die bijna volledige zonsverduistering mee willen pakken. Mm-hmm. Wat dat betreft ziet het er gewoon goed uit. Dus heel veel zonneschijn. Wel weer een zonkracht 5 tot 6 vanmiddag. Dus zit je bij het water voor de verkoeling, dan is smeren natuurlijk wel belangrijk. Verkoeling hebben we op dit moment al.

0: overigens ook nog wel. Want de temperatuur is afgelopen nacht toch nog wel redelijk onderuit gegaan. En we hebben zelfs op sommige plaatsen in de provincie temperaturen onder de 10 graden gehad. Op dit moment zitten we op een graadje of 11 à 12. Dus voor de vroege vogels onder ons die naar buiten gaan, die zullen merken dat het op dit moment nog goed fris is. Maar met het zonnetje erbij loopt die temperatuur de komende uren natuurlijk heel snel op. En ik ga ervan uit dat we vanmiddag uitkomen op zo'n 27 graden in de buurt van Elburg. Tot 29, misschien al wel 30. Graden in Groesbeek.
1: Okay, ja. Ik heb wel geleerd van de afgelopen nacht, of vorige ochtend, toen was ik zonder jas naar buiten gegaan. Toen was het echt een frisse fietstocht.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik had nu een klein jasje aan. Maar ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd naar gisteren, want het is wel belangrijk voor de statistici onder ons. Is dit nou hittegolf 5 die eraan zit te komen, of zitten we nog steeds in 4?
0: Dus... Nou, dat ligt er een beetje aan waar je zit in de provincie. Want gisteren, want daar gaat het om.
1: Ja.
0: Als de temperatuur onder de 25 graden is gebleven, dan gaan we weer opnieuw tellen voor een hittegolf. En dan zou je inderdaad aan nummertje 5 gaan denken. Op sommige plekken is de temperatuur gisteren niet boven de 25 graden uitgekomen. Andere plekken wel, met name in het zuidelijk deel van de provincie. Dus het spant er een beetje. Het is echt voor de liefhebbers van de statistiek. Want hoe dan ook, het gaat weer warm worden. Vandaag dus alweer ruim boven de 25 graden. En morgen, overmorgen, ruim boven de 30 graden. Het is alleen de vraag of we ook zaterdag nog dat soort temperaturen van 30 graden of meer gaan halen. Want dat hebben we natuurlijk wel nodig voor zo'n regionale hittegolf. Ja. Nummertje 5. Dus er zitten nog best wel wat haken en ogen aan, hoor.
1: Ja, maar dat zien we inderdaad zaterdag nou wel. Precies. In elk geval vandaag dus gaan we echt wel weer die warmte in. Het Nationaal Hitteplan gaat ook weer van kracht. Ja. Worden voor Gelderland. Dus drink voldoende en doe rustig aan vanmiddag en let een beetje op elkaar.
0: Precies.
1: En dan morgen en vrijdag echt die warmte.
0: Ja.
1: Hey, een collega van jou, die zit in Spanje voor die eclipse.
0: Ja, meerdere volgens mij zelfs.
1: Okay.
0: Jeroen, Wouter, die zijn allebei die kant afgereisd. Ik weet eerlijk gezegd niet of met z'n tweeën of los van elkaar. Maar die gaan natuurlijk zitten op de plek waar die 100% is. En waarbij het echt eventjes nog voor zonsondergang helemaal donker wordt.
1: Ja, en ook spannend of het inderdaad wel een beetje onbewolkt is.
0: Ja, want je zou denken Spanje, daar zit het altijd wel goed. Nou, ik kan je vertellen, daar zit ook soms wel eens wat bewolking. Dus er kan ook zo langs die kust daar opeens aan het einde van de dag wel wat bewolking ontstaan. Dus zelfs daar is het nog eventjes spannend. Al denk ik dat ze wel een goede plek zoeken, hoor. Want mijn collega's die weten natuurlijk wel de bronnen te vinden om net dat ene zonnige plekje te vinden.
1: Precies. En dan boeken ze een stapelbed ergens in de buurt.
0: Ja, precies.
1: Een romantisch uitje. Alfred, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje.
0: Yo, tot zo.
1: Tot zo. En wij gaan het na 7 uur natuurlijk hebben over die bijzondere feestelijke avond gisteren in de Goffert in Nijmegen. Want NEC had Olympiakos op bezoek voor de return in de voorronde van de Champions League. En het werd een kolkende avond met verlenging. Nou, daar gaan we op nabeschouwen met Jan Sommerdijk. En we spelen natuurlijk ook nog plaat delict. Hoe maken we dan dat gat vol? Tot 7 uur, als je daarover kunt spreken van volmaken. Nou, gewoon lekkere muziek. Donna Summer, Love is in Control.

0: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
6: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
5: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw maatregelen gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekenland.

0: Griekse Olympiakos in eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
1: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor! Emre Mor doet het toch voor NEC.
0: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A50, Os Arnhem. Tussen Ewijk en Heteren staat 4 kilometer. Het kost je 10 minuten, is daar een vrachtwagen kapot. En de rechterrijstrook is eventjes dicht.
3: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
4: Gezond zitten? Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfotuis kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gardner.nl.
5: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Goedemorgen Gelderland, woensdag 12 augustus. De hitte komt weer terug. Vandaag loopt de temperatuur op al naar zo'n 30 graden. Morgen en vrijdag 34, 35. Volop zon, weinig wind. Dit weekend wordt het weer wat aangenamer. Maar het betekent wel dat vandaag het Nationaal Hitteplan weer van kracht is. Dus het advies is bekend, hè? Drink voldoende. Vermijd zware inspanning vanmiddag op de midden van de dag. En let extra goed op elkaar, op kwetsbare mensen, ouderen en jonge kinderen. Verkoeling komt deze week in de vorm van verzoekjes. De week van de luisteraar is het. Dag 3, geef me door via de app of de mail wat jij wilt horen. De titel, de artiest en graag ook de motivatie willen we erbij zien. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en de ochtendkranten. De droogte domineert weer vanochtend. Trouw schrijft, er is nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd. Het AD laat zien wat er op het land gebeurt daardoor. Boeren staan 3 keer per nacht op om te beregenen. En overdag is het daar natuurlijk veel te warm voor. De Gelderlander en de Telegraaf melden dat schimmelbestrijder Pitcher van de markt moet. De hoogste rechter vindt dat het middel niet had mogen worden toegelaten. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham, na een zeer spannende 100 meter horde, de Europese titel veroverd. Daarmee heeft de atlete van 31 eindelijk haar EK-medaille op die afstand te pakken. Het werd een fotofinish.
1: Ja, ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
0: En die wees uit dat Visser 1000ste eerder aan de finish was dan de nummer 2 uit Polen. De Gelderlander heeft de voetballers van de NEC groot op de voorpagina, want zij hebben flink gestunt in de strijd om een Champions League ticket. Gisteravond nam de ploeg uit Nijmegen het op tegen het Griekse Olympiakos. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging scoorde NEC 2-1. En de fans waren natuurlijk na afloop uitzinnig.
2: Ah, het is gewoon niet te bevatten. Dit is gewoon zoveel waard als NEC supporter. Ja, het giert door je lijf heen. Dat is echt niet normaal.
0: We gaan Europa in. Nu moet NEC Bodø Glimt uit Noorwegen verslaan. En als dat lukt, dan is het ticket voor de Champions League binnen. Maar eerst staat zaterdag de competitiewedstrijd tegen Willem II op het programma. Zometeen meer sport en over de wedstrijd van gisteren. NEC schrijft dat zo'n 60.000 mensen met een ernstige psychische aandoening uit beeld zijn bij de GGZ. Het Nederlands Dagblad ziet de spanning onder boeren oplopen. Richting Prinsjesdag wordt er steeds meer protest verwacht. En volkszanger Rutger van Barneveld

0: heeft het weer voor elkaar. Na zijn megahit Zwoele Zomernachten staat nu een 20 jaar oud nummer van hem viral op TikTok.
1: Ik hou van zomerzon en strand, waar ergens in het buitenland.
0: En omdat hij ook echt 20 jaar jonger klinkt, heeft hij een speciaal een nieuwe versie opgenomen van Zomerzon en strand. En die is in 4 dagen meer dan 1 miljoen keer bekeken. Ik hou

0: en Zon, Zee en Strand. Het origineel verscheen destijds alleen op een singeltje, cd-singeltje. En die heeft hij toen nou toch wel 50 van verkocht.
1: Netjes hoor.
0: Toen 50 singles, nu 1 miljoen views in 4 dagen tijd. Ho, ho, ho.

High Time He Went van René op Radio Gelderland. Het is 7:15. We gaan even terug naar de avond van totale euforie gisteravond in Nijmegen. De 2-1 overwinning van NEC op Olympiakos.

0: Piraeus. De Nijmegenaren staan dus nu in de play-offs voor de Champions League tegen het Noorse Bodø/Glimt. Jan Sommerdijk, jij was er gisteravond bij natuurlijk in de Goffert. Die zegen, die 2-1, een verdiende zegen?
1: Ja hoor, uiteindelijk zeker. Want als je gewoon even kijkt naar de kansenverhouding. De doelpogingen 7 voor NEC, 2 voor Olympiakos. En dat heeft zeker te maken gehad met de rode kaart die de Grieken op een gegeven moment kregen. Maar NEC was ook

0: gegeven van Dusan Tadic die gelijk maakte. Daarna de rode kaart. NEC leek nog voor het einde van de wedstrijd de 2-1 te maken. Maar het doelpunt van Kai Sierhuis werd afgekeurd. Maar in de verlenging viel hij dan toch via Emre Mor. En de Grieken hebben daarna nog één of twee keer wat gevaar gesticht. Maar eigenlijk had vooral NEC nog de 3-1 kunnen maken. Dus uiteindelijk hebben ze die wedstrijd gecontroleerd in een geweldige ambiance in de Goffert.
1: En hoe groot was het feest dan na afloop?
0: Ja, enorme ontlading. Vooral bij de supporters. Daar heb ik ook hele mooie beelden van. Want we zijn gisteren meteen naar de wedstrijd nog even live gegaan. En die beelden zijn allemaal terug te zien bij ons op de site. Feestende supporters, euforie. De spelers ook wel blij. Maar die weten ook, ja, het is hartstikke leuk dit. Maar we hebben nog niks. Want ja, als je de volgende ronde wordt uitgeschakeld, zit je nog niet in de Champions League. Dus die waren nuchter. En die waren ook weer bezig met de competitie. Waar ze natuurlijk slecht gestart zijn. Van oké, okay, zaterdag was Willem II. Dus die waren wat rustiger. Maar ja, aan de andere kant beseft Brian Linssen wel dat dit toch hele bijzondere avonden zijn.
2: Nou ja, dit blijft altijd uniek. En dit blijft altijd leuk. Dit zijn avonden waarvoor dat je voetballer bent. Weet je, als je nergens om speelt, dan is er ook niet zo heel erg veel aan om op het veld te staan. En dit zijn wel avonden dat je, ja, weet je, er is niks lekkers dan tot het gaatje moeten gaan en dan uiteindelijk het over de streep trekken. Dat geeft zo'n kick en zo'n lekker gevoel.
1: Was hij ook een van de uitblinkers bij NEC of wie nog meer?
0: Ja, er waren er heel veel. Maar hij speelde ook erg goed. Want hij is 35 en hij jaagt de boel altijd geweldig op. Maar over de oude mannen gesproken. De oudste, Charles Sherry, die bleef ook maar gaan. Die heeft de hele wedstrijd gespeeld. 120 minuten, ook met de verlenging erbij. Linssen, die werd wel iets eerder eruit gehaald. En nog een andere oude man, Dusan Tadic, 37 jaar. Er was al wat kritiek op hem dat hij tegen Telstar niet genoeg liep. Ja, ook nu, het is niet een loper, maar het is een hele slimme speler. En alle ballen die hij aanraakt, daar zit iets geniaals aan. En hij leidde ook de 1-1 van Linssen in, had een aantal hele briljante momenten en ja, speelde gewoon prima. Dus dat was ook een van de sterkste spelers. Maar de allerbeste was, net als in Athene, Darko Nejasmic, de Kroatische middenvelder. Die won al zijn duels en als hij de bal heeft, doet hij er ook altijd wel zinnigs mee. Dus, ja, maar iedereen speelde bij NEC gewoon op een goed niveau.
1: En zijn er dan ook nog zeg maar wat zorgen dat er... het is toch wel een slijtageslag, zo'n lange wedstrijd.
0: Ja, dus echt even kijken hoe ze eruit komen. Want nou, Philip Sendler, dat is waarschijnlijk voorlopig even gedaan. Die liep na een half uur al naar de kant. En dat was al een twijfelgeval. Samuel Weiser moest er dus uit. Met een enkel blessure waarschijnlijk. Daar heeft hij de voorbereiding ook last van gehad. Dus dat is ook maar even de vraag. Die werd wel heel goed vervangen door Emre Mor. Jacob Storm, de Deen, speelde de wedstrijd uit, maar ook met een hamstringblessure. Dus ze moeten eventjes wonderlikken, kijken wat er wel en niet kan. En er moeten vooral spelers bij komen. Nou, met Gabriel Brass van FC Porto komt er in ieder geval een jonge verdediger bij. Dat is heel hard nodig, want daar hebben ze echt schaarste. En er komt ook een doelman bij, Nicolas Polster, een Oostenrijker. Want ze hebben eigenlijk achter de sterk keepende Gonzalo Cretas twee jeugdkeepers. Je moet er niet aan denken dat die ineens voor de leeuw moeten worden geworpen in dit soort wedstrijden. Dus het is goed dat daar een wat meer gelouterde keeper bij komt. En eigenlijk wil Schreuder er nogal een verdediger bij. Maar kijken of dat ook nog lukt.
1: Okay. En wat staat er nu te wachten? Beudo Glimt?
0: Ja, Nooren. En dat zijn gelouterde spelers hoor. Want die hebben vorig seizoen onder andere van Manchester City, Atletico Madrid en Inter Milaan gewonnen. Dus dat is nog wel even andere koek.
1: Ze kunnen wat.
0: Ze kunnen wat. En ook een paar van die Nooren, die hebben we zien roeien op dat WK. Iedere keer na die wedstrijd.
1: Ja.
0: Als die Nooren weer verder kwamen. Berg en Björkan bijvoorbeeld. Dat zijn internationals. Dus ja, op dat niveau. Dat wordt wel even weer pittig. En het is ook een ploeg die heel aanvallend durft te spelen. Heel veel druk durft te zetten. Een beetje een soort NEC van Noorwegen zou je kunnen zeggen. Geweldige graadmeting. Boven de Poolcirkel wordt ook een hele boeiende reis voor de NEC supporters. Er kunnen er alleen niet zoveel heen. Want het stadion is maar heel klein. Dus het uitvak is ook kleiner. Dus er kunnen maar een paar honderd supporters naartoe waarschijnlijk. Dus dat is dan in die zin een beetje jammer. Maar die supporters die gaan wel een onvergetelijke reis meemaken. Ze moeten eerst thuis. Dat is over een week. Volgende week woensdag. En dan de dinsdag daarna is de uitwedstrijd in Bordeaux. Bordeaux, moet ik geloof ik zeggen.
1: Bordeaux.
0: Met een streepje door de O, door de tweede O. En dat is natuurlijk toch bijzonder, zo'n tweede wedstrijd. Dat vindt ook. En betekent dat ze heel veel wedstrijden moeten gaan spelen nog verder deze maand. En dat weet ook Brian Linssen.
2: We hebben nu en vorige week en vandaag gezien hoe zwaar en hoe moeilijk Europese avonden zijn richting de Champions League. En ik verwacht dat onze volgende tegenstander nog zwaarder zal worden.
1: Ja, dat heeft hij goed. Die verwachting zit wel goed. Hey, en ander sportnieuws, natuurlijk Nadine Visser.
0: Ja, Ja, heel bijzonder. Want zij heeft al Europese titels gewonnen op de 60 meter hoorde, maar dat is indoor. 100 meter hoorde, vaak er dichtbij, maar nooit gewonnen. Ze zat op grote momenten net altijd tegen bij Visser. En nu zat het mee, want het was een fotofinish. En nou, had het ook zilver kunnen worden, dat had ze ook wel mooi gewonnen. Maar het werd zelfs goud van Nadine.

0: Visser uit Arnhem. Heel knap en de kroon op haar prachtige carrière.
1: Oké, okay, Jan Sommerdijk, dankjewel. Volgende week dus naar de Poolcirkel en beyond. Maar eerst Willem II. En hier zometeen Plaat Delict.

0: 6 minuten voor 7:30.
1: De platenpolitie heeft even jouw hulp nodig.
2: Plaatdelict.
1: Is er wel weer eentje namelijk.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: We behandelen vandaag een tip van onder andere Hans, Heidi en Theo. Het is geen strafbaar feit zoals een moord of diefstal. Maar de hoofdpersoon maakt zich schuldig aan overspel met desastreuze gevolgen voor een huwelijk. Pak het procesverbaal er even bij. De platenpolitie onderzoekt een gevoelige relatiezaak vandaag, waarin de verdachte wordt beschuldigd van overspel. Volgens het onderzoek begon het als een geheime affaire met de buurvrouw, terwijl haar echtgenoot niets vermoedend van huis was. De waarheid bleef echter niet lang verborgen. Op een avond hoort de verdachte door de muur heen een felle ruzie, gevolgd door een dichtslaande deur en het geluid van een auto die wegrijdt. Voorgoed. Pas dan dringt het besef door dat het niet alleen zijn eigen geweten, maar ook een compleet huwelijk is verwoest. De platenpolitie onderzoekt de rol van de verdachte bij het uiteenvallen van dit gezin dat letterlijk naast hem woonde. Dus overspel en het ontwrichten van een huwelijk. De verdachte onderhoudt een geheime relatie met de buurvrouw. En als de echtgenoot de waarheid ontdekt, valt het gezin uiteen. Het wordt verteld vanuit het schuldgevoel van de man die beseft: ik ben hiervoor verantwoordelijk. We zoeken een Amerikaanse bluesgitarist en zanger uit Ohio, bekend om zijn warme, soulvolle stem en sober gitaarspel. Het nummer komt uit 1988 en behoort tot zijn bekendste en meest verhalende songs. Dus het is eigenlijk letterlijk voortdurend naast de deur dat het zich afspeelt. De verdachte hoort de gevolgen van zijn eigen daden door de muur heen. Een schuldgevoel is misschien wel het belangrijkste bewijsstuk. Enig idee? Zo ja, geef het dan even door. frank@gld.nl. Of een appje naar de studio. De titel en de artiest van het platenlicht wat ik zojuist heb voorgelezen, om kans te maken op een Radio Gelderland zaklamp. Niet zo lang geleden hebben wij dit dossier opgelost in platenlicht. The Stones en Jealous Lover.

0: omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
5: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Oosterhuizen, gemeente Apeldoorn, 10,7. In Angeren, Lingewaard, 13,5. De komende dagen wordt er zeer warme lucht aangevoerd en er is veel ruimte voor de zon. Vandaag wordt het 30 en morgen en vrijdag wordt het 34, 35 graden. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. In Wageningen raakte een man licht gewond bij een mogelijk steekincident op de Herenstraat. De politie heeft de verdachte kort na het incident aangehouden nadat hij op de vlucht sloeg richting Spijk. En meer dan 150 boeren hebben gisteravond met hun trekkers een brandbrief overhandigd aan de gemeente Oost-Gelre. Ze vragen het gemeentebestuur hun zorgen over de landelijke stikstofplannen over te brengen aan het kabinet. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, 10 minuten vertraging op de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Heteren. Daar staat 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen en de rechte rijstrook is dicht.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
3: Geeft ruimte.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Sir Cliff Richard en Dreaming op Radio Gelderland. 7 minuten over 7:30. Over een paar weken dan begint het amateurvoetbalseizoen weer. Maar het gras op de sportvelden is natuurlijk keurig droog. Sproeiverboden liggen op de loer en de bruine plekken worden met de dag groter. Onze verslaggever Steve ging bij één club kijken hoe erg het is daar.
1: Nou, eens even kijken of ik hier nog een balletje kan trappen.
2: Hey, Steve. Mag ik even...
3: Ja, nee, ga je gewoon. Maak het wel af.
2: Ja, oké. Okay.
3: Een bal meegenomen.
1: Ja, ik dacht ik neem er eentje mee. Gaan we even een balletje trappen.
2: Ja, is goed.
1: Dick, het is een groot terrein waar we op staan. Ja, laten we een stukje doorlopen. Dit is het hoofdveld.
2: Dit is het hoofdveld, ja.
1: Een grasveld. Ik moet zeggen, het ziet er goed uit, het gras.
2: Het ziet er goed uit, maar als je er overheen loopt, dan zie je wel de verschillen.
1: Oh ja, als ik daar in de verte kijk, dan zie je inderdaad toch al wel wat bruine plekken ontstaan.
2: Ja, en dat bruine plekken worden dan gele plekken en dat sterft dan af. En dat worden dan zandvlaktes op een gegeven moment. En als je er nu op zou spelen, maak je het alleen maar erger.
1: Het slootje hierachter, hè? Zullen we even naartoe lopen naar het slootje? Hoofdveld af, hek dicht richting het slootje.
2: Kijk, hier heb je de sloot. En daar ligt een vijver. Als je ziet hoeveel water nog in die sloot staat.
1: Niet veel lager dan normaal gesproken.
2: Nou, dat weet ik niet. Maar als ik zo zie, dan hebben ze nog niet de laagste pijl bereikt dat ze droog zouden gaan vallen binnenkort.
1: Zegt u als leek, als ik het zo mag zeggen, dit is wel genoeg om nog de velden te besproeien. Ja. Laten we even naar die kunstgrasvelden lopen, want daar kunnen we dus even een balletje trappen.
2: Ja, dat is prima. Ja. Kijk, dat ligt er goed bij.
1: Nou, laten we er even opgaan. Geen bruine plek te zien.
2: Geen bruine plekken te zien.
1: En van dat kunstgrasveld wordt ook gebruik gemaakt door deze drie jongens. Spelen alle drie ook bij deze club. Wat zouden jullie ervan vinden als straks wordt gezegd, de trainingen kunnen niet meer doorgaan?
4: Ja, wel heel jammer. Want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
1: Op echt gras?
4: Ja, zeker weten.
5: Nee, gelijk.
2: We doen elke dag een regendansje eigenlijk, in de hoop dat het toch een keer gaat regenen. Kunnen we nog een balletje schieten? Ja.
0: Elke dag een regendansje dus. Het oppompverbod dat over 20 minuten ingaat trouwens, om 8:00... geldt voorlopig niet voor sportvelden. Maar de clubs zijn natuurlijk bang dat dit maar een kwestie van tijd is. Want het blijft zo droog. En kunstgras, dat is voor de meeste clubs onbetaalbaar.
6: De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.
0: Het is de hele week, de Week van de Luisteraar. En dus draaien wij lekker veel verzoekjes. Zometeen natuurlijk het antwoord op plaat Delict, de oplossing, het is geraden. Maar ik wilde even een plaatje draaien voor Nicolien. Nicolien Nieuwenhuis, die had een verzoekje ingezonden. Met een gezellige foto erbij. Ze heeft een heerlijke housewarming gehad deze week. En ze wilde eigenlijk een soort muzikaal bedankje sturen. Wel op zijn plaats. Graag een swingend nummer. Bijvoorbeeld, zo dacht ze zelf, wil je misschien Paul Simon draaien? En Late in the Evening. Nou, dat gaan we doen. Ik vond vooral de combinatie Nieuwenhuis en Housewarming. Vond ik een hele leuke en daar ga ik dan op aan. Ik denk, nou, dat verzoekje is voor mij. En ik vind Paul Simon zelf ook een hele goede keuze. Dat is ook wel leuk in de Week van de Luisteraar. Dan draai je dus verzoekjes. Maar dan zie je al die verzoekjes binnenkomen en ik denk, ja, vind ik gewoon ook heel leuk om te draaien. Dus deze week is echt een feestje. Late in the evening, deze vroege ochtend.

0: begint met Lying in my bed. Volgens mij ligt Nicoline ook nog in haar bed. Nou, ik hoop wel dat ze het heeft gehoord, want dit was speciaal voor haar. Late in the evening, Paul Simon in de week van de luisteraar. Ja, goedemorgen. De platenpolitie dankt iedereen weer voor het meedenken. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar we hebben hem te pakken. We hadden te maken met een heel sterk platenlicht, een geheime affaire. De buurman die van niets weet, een ruzie, het vertrek en dan het knagende schuldgevoel. Het diepe schuldgevoel van een man die een getrouwde vrouw heeft verleid, terwijl hij door de dunne muren van zijn verblijf hoort hoe haar huwelijk daardoor volledig kapot gaat. De zanger beschouwt de vrouw aanvankelijk ook als een makkelijke verovering. Maar dan, hij zit in de kamer daarnaast, hoort via die muren dus een hevig en pijnlijke ruzie tussen de vrouw en haar echtgenoot. Hij hoort de man weglopen, de vrouw achterblijven in tranen. Hoewel hij even denkt om te gaan troosten, bedenkt hij ook, ja, ik kan helemaal niet zeggen, de pijn en dit verbroken huwelijk is volledig mijn eigen schuld. En dat komt door mij, of zoals Mo zegt, dat heb jij gedaan. Eens even kijken, wie heeft het allemaal onder andere goed doorgegeven? Truus, Tony, Astrid ook inderdaad. En Corné. Corné, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Aan de wandel buiten, begreep ik, of niet?
1: Ik ben aan de wandel, ja.
0: Waar loop je?
1: En gisteren gewoon lekker rustig. Zonnetje komt op. Het is heerlijk fris. Ik hou van dit weer. Of van deze temperaturen. Dus perfect.
0: Ja, het is echt een mooi licht vanochtend, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, echt dat gouden ochtendlicht. Nou, dat heb je goed gekozen. En ondertussen luisteren naar Radio Gelderland. En wat hoorde jij verstopt in het processorbaal?
1: Robert Cray met Strong Persuader. Het nummer wat, ik heb het zo in mijn kop zitten. Gewoon die tekst, een van de dingetjes die blijven hangen.
0: Ja, Right Next Door van Robert Cray. Dat was inderdaad.
1: Ja.
0: Because of Me. Ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed. Ik ga hem voor jou draaien. Loop lekker door en heb een hele mooie woensdag. En de Radio Gelderland zaklamp komt naar je toe.
1: Oké, dankjewel.
0: Jo.
1: Fijne uitzending.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Een fijne uitzending, zegt u nog. Dankjewel, Corné. 7:15, platenlicht. Right Next Door, Robert Cray.

0: Robert Cray in plaat Delict. De zaak is rond, dus die wordt weer toegevoegd aan onze Spotify afspeellijst. Dank allemaal voor het meedenken. Heb je nou zelf ook nog een nieuwe suggestie van een plaat waarin iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan? frank@gld.nl of een appje, of je belt natuurlijk met de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Gaan wij door met het weer in Gelderland. Alfred Snoek van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, de winnaar van Plaat Delict, die was lekker buiten aan het wandelen in Kesteren. Fris, daar hield hij van. En ook mooi ochtendlicht. Het is echt een mooi ochtendzonnetje.
2: Ja. En die zon die is er vandaag onafgebroken bij. Dus om alvast maar weer het bruggetje te maken. Die eclipse, die bijna volledige zonsverduistering, die krijgen we mooi te zien vandaag. En voordat het zover is, hebben we inderdaad een hele frisse ochtend. De temperatuur is afgelopen nacht op diverse plaatsen, op de Veluwe bijvoorbeeld, onder de 10 graden gezakt. Dus de kampeerders zullen wel gemerkt hebben dat de slaapzak toch wel nodig is.

0: terug was. Maar inmiddels is die temperatuur alweer in een stijgende lijn omhoog gegaan. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 27 graden in de buurt van Elburg. Echt bij de Randmeren, het noordelijkste stukje van de provincie. Tot een goede 30 graden rondom Groesbeek, het Rijk van Nijmegen. Bij dat alles dus heel veel zonneschijn. Wel een briesje uit oostelijke richting. Die zorgt ervoor dat de warmte nog best wel aangenaam zal zijn. Ook in combinatie met de luchtvochtigheid die vanmiddag misschien wel naar 20% teruggaat. Ja, er zit helemaal geen vocht meer in de bodem om te verdampen. Dus die luchtvochtigheid die gaat heel ver omlaag. Daarmee heb je een beetje de omstandigheden. Zoals je dat ook vaak in de zomer hebt in het binnenland van Spanje. Waar het behoorlijk warm kan worden. Maar waarbij de luchtvochtigheid ook heel laag is. Dat hebben we vandaag en ook de komende dagen ook in Gelderland. Het is alleen zo dat die temperatuur alleen maar verder omhoog gaat. Want halen we vandaag slechts lokaal een 30 graden. Morgen en vrijdag moeten we meer denken aan 34 of 35 graden.
1: Ja. En is het ook zo dat we vanavond bij die zonsverduistering die je net noemde. Ga je dan ook inderdaad temperatuurverschil merken? Hallo? Alfred? Wacht even.
0: Alfred, dat die zon...
1: Ja,
0: ben ik nog?
1: Ik dacht, ik stel een hele moeilijke vraag. Je valt helemaal stil. Maar het was gewoon de verbinding.
0: Ja, denk het ja.
1: Ik heb je antwoord niet gehoord. Sorry.
0: Nee, je vroeg inderdaad of die zonsverduistering voor een temperatuurdaling zorgt. Zeker als het midden op de dag gebeurt, dan zorgt dat echt wel voor een daling van de temperatuur. Alleen vanavond, tijdens de zonsverduistering, die we bijna dus volledig hebben in Nederland, is de temperatuur al aan een daling begonnen. Hè? Het hoogste punt van de temperatuur is dan al geweest. Dus ik weet niet of we echt dat verschil gaan merken. Ja, behalve dan dat die instraling die er dan nog is nog verder wegvalt. Dus misschien dat je het in ieder geval wel op je huid voelt. Dat je zegt van hé, een paar minuten geleden was het nog wel warm. Nu niet. Maar ja, ik denk dat het effect veel overtuigender was als het om 2:00 middags was geweest.
1: Ja, precies. Oké. Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft.
1: En tot over een uurtje.
0: Tot zometeen weer.
1: Okay. Ja. Ton die appte daar nog over trouwens. Die wist nog zich te herinneren van de vorige keer met de zonsverduistering. Dat ook de vogels stil werden. En het werd wat schemerig. Het koelde ook in één keer af, appte die. Dat was die 1999. En dit keer is het dus vanavond. De zonsverduistering. We hebben het er al heel veel over. Want op de site zie je nu ook dat de brillen zeg maar niet aan te slepen zijn. Die eclipsbrillen.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
1: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
3: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
1: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
9: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Goedemorgen Achterhoek. Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Radio Ideaal.
1: Het is me eventjes te veel geworden.

0: Het weer in de regio.
1: Vanmorgen was het ook weer lekker fris. De temperaturen lagen net onder de 10 graden op veel plaatsen. Maar met de zon erbij hebben we alweer snel oplopende temperaturen. En vanmiddag is het ook zonnig en wordt het een graad of 27 tot 29. En de hoogste temperaturen worden ook in de Achterhoek verwacht. De wind is noordoostelijk en over het algemeen matig en blijft droog. Vanavond is het helder en dan zal de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zijn. Die begint vanaf ongeveer 7:15 en zal duren tot 9:00. Verder hebben we ook een warme avond met temperaturen nog ruim boven de 20 graden. En komende nacht koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 13 graden. Donderdag wordt het nog wat warmer. De zon die zal uitbundig schijnen, maar er wordt zeer warme lucht aangevoerd. Een zwakke tot matige oostenwind waait er. En rond de middaguren is het al 25 graden. En uiteindelijk wordt het ook tropisch warm met 33 tot lokaal 34 graden. In de avond is het dan ook nog lang warm en zonnig. In de nacht naar de vrijdag is het helder en koelt het af naar 18 tot lokaal 20 graden. En vrijdag dan wordt het nog wat warmer. Het is volop zonnig en de temperatuur loopt dan op naar 34 tot 35 graden. Enkele plekken zal het zelfs nog wat warmer worden. De wind is zuid tot zuid.

het oostelijk en zwak tot matig. Maar vanaf zaterdag dan komen we in de wat koelere lucht. Dan wordt de warme lucht langzaam verdreven met een noordwestelijke stroming. En voor het zover is, kan het in de Achterhoek nog wel warm worden met 27 tot 29 graden. En we hebben ook wel de luchtvochtigheid die wat hoger wordt. Dus het zou ook wat drukkend warm, wat broeierig aan kunnen gaan voelen. Maar dat resulteert wel eind van de middag en ook begin van de avond in een lokale regen- en onweersbui. Hoe dat precies uit zou pakken is nog afwachten. En alle modellen zijn het er ook nog niet over eens of het wel op de donderdag of op de zaterdag zal gaan. Want zondag dan wordt de buienkans wel wat groter. Zitten we in de koelere lucht, zit er geen onweer bij en wordt het 23 tot 25 graden. En na het weekend gaat de wind veelal onwestelijk waaien. Elke dag wat zon, maar ook wolkenvelden. En ja, ook de buienkans is dagelijks wel wat groter. Vooral op de dinsdag en ook later in de week. Hoe het precies uit zal pakken, dat is nog afwachten. De verwachting is wel dat de meeste regen in het westen van het land zal vallen. En hoe meer naar het oosten wat minder zal zijn. Temperaturen liggen in ieder geval na het weekend wel op een aangenaam niveau tussen 22 en 24 graden.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Rob van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
7: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
6: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
8: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
6: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt 27 graden tot 32 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Dus ik schreef zelf ook een liedje voor de radio. Maar deze is op maat gemaakt voor haar. Oh, oh.
1: Goedemorgen Achterhoek. Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer.

0: in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
1: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contract verlengd.

0: Zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. Twee dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top, gaan wij iets leuks doen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dank maar weer.

0: Kraatnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP.

Het midden van de week is weer aangebroken, woensdag vandaag. En ik zeg welkom, dit is weer een nieuwe muziekservice tot aan 12 uur met Rob de Brouwer hier op Radio Ideaal. En natuurlijk, elke ochtend, je bent het voor ons gewend, de mix van muziek, de fijne feel-good music. En we begonnen met Garland Jeffries, de Matador. En over feel-good music gesproken, dit is er eentje. We gaan terug naar Duitsstalige muziek, die grote hit van toen, ja, wat zal het geweest zijn? 13 jaar geleden alweer? Ja, zo lang. Helene Fischer en Ademloos door die nacht. MUZIEK

0: We hebben weer heel gezellige muziek op deze ochtend hier bij Ideaal. Je hoorde achtereenvolgens Ademloos door Die Nacht van Helene Fischer. Jeffrey Kuipers met zijn nieuwe single, die heet Veel te Lange Nacht. En die Bartje hoorde je zojuist met The Rhythm of the Night. We starten zo meteen in formatie The Lumineers.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

Ik heb nog drie kleine korte berichtjes. Dat gaat over octopussen, baby's en seks. Jawel, want de octopussen die hebben drie harten en blauw bloed. Twee harten die pompen bloed naar de kieuwen en één naar de rest van het lichaam. Hun bloed is blauw door koper in plaats van ijzer. En baby's die hebben meer botten dan volwassenen. Ja, want een baby heeft ongeveer 300 botten. Terwijl een volwassene er 206 heeft. Omdat sommige botten tijdens de groei samen smelten. En dan komt hij nog. Dat is ook heel belangrijk, denk ik dit. Want een baard groeit sneller tijdens de seks. Ja, door de verhoogde testosteronproductie. Tijdens seksuele activiteiten kan de baardgroei tijdelijk versnellen. Dus als je iemand met een hele lange baard ziet, ja, ik zou zeggen, show me the way.

0: weer in de regio.
1: Vanmorgen was het ook weer lekker fris. De temperaturen lagen net onder de 10 graden op veel plaatsen. Maar met de zon erbij hebben we alweer snel oplopende temperaturen. En vanmiddag is het ook zonnig en wordt het een graad of 27 tot 29. En de hoogste temperaturen worden ook in de Achterhoek verwacht. De wind is noordoostelijk en over het algemeen matig en blijft droog. Vanavond is het helder en dan zal de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zijn. Die begint vanaf ongeveer 7:15 en zal duren tot 9:00. Verder hebben we ook een warme avond met temperaturen nog ruim boven de 20 graden. En komende nacht koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 13 graden. Donderdag wordt het nog wat warmer. De zon die zal uitbundig schijnen, maar er wordt zeer warme lucht aangevoerd. Een zwakke tot matige oostenwind waait er. En rond de middaguren is het al 25 graden. En uiteindelijk wordt het ook tropisch warm met 33 tot lokaal 34 graden. In de avond is het dan ook nog lang warm en zonnig. In de nacht naar de vrijdag is het helder en koelt het af naar 18 tot lokaal 20 graden. En vrijdag dan wordt het nog wat warmer. Het is volop zonnig en de temperatuur loopt dan op naar 34 tot 35 graden. Enkele plekken zal het zelfs nog wat warmer worden. De wind is zuid tot zuidoostelijk en zwak tot matig. Maar vanaf zaterdag dan komen we in de wat koelere lucht. Dan wordt de warme lucht langzaam verdreven met een noordwestelijke stroming. En voor het zover is kan het in de Achterhoek nog wel warm worden met 27 tot 29 graden. En we hebben ook wel de luchtvochtigheid die wat hoger wordt. Dus het zou ook wat drukkend warm, wat broeierig aan kunnen gaan voelen. Maar dat resulteert wel eind van de middag en ook begin van de avond in een lokale regen- en onweersbui. Hoe dat precies uit zal pakken is nog afwachten en alle modellen.

zijn het er ook nog niet over eens of het wel op de donderdag of op de zaterdag zal gaan. Want zondag dan wordt de buienkans wel wat groter. Zitten we in de koelere lucht, zit er geen onweer bij en wordt het 23 tot 25 graden. En na het weekend gaat de wind veelal onwestelijk waaien. Elke dag wat zon, maar ook wolkenvelden. En ja, ook de buienkans is dagelijks wel wat groter. Vooral op de dinsdag en ook later in de week. Hoe het precies uit zal pakken, dat is nog afwachten. De verwachting is wel dat de meeste regen in het westen van het land zal vallen. En hoe meer naar het oosten wat minder zal zijn. Temperaturen liggen in ieder geval na het weekend wel op een aangenaam niveau tussen 22 en 24 graden.

Why do fools fall in love? Ik zou het niet weten. Ik denk dat je dat beter kunt vragen aan Diana Ross. Denk het wel. Zij weet het wel, denk ik. Ja, wat we wel weten is dat we toe zijn aan onze verjaardagslijst vandaag, voor deze woensdag. Vandaag is jarig de Amerikaanse acteur George Hamilton. Hij viert vandaag zijn 87ste verjaardag. Dan Britse zanger en gitarist is vandaag jarig van deze band. Ja, ik hoef alleen het begin maar te laten horen. Dan weet je het al. Ja. Een wereldnummer. Natuurlijk. The Dire Straits. Ja. En dat is hij. Ja. Natuurlijk, hij is vandaag jarig, deze Mark Knopfler van de Dire Straits. En hij viert vandaag zijn 77ste verjaardag. Frans politicus en voormalig president van Frankrijk, François Hollande. Hij wordt 72 jaar. En ook vandaag is jarig Nederlandse zanger en vroeger als heel klein manneke. Ja, dan praat ik echt over de jaren 60. Ja, hij werd wereldberoemd met het liedje Mama, je bent de liefde. Ken je toch wel, hè? Maar hij ging ook op zijn Duitsstalig. En dat is ook leuk. Onder andere dit nummer bijvoorbeeld van hem.

0: is met zegt.
1: Jawel, ik heb het over meneer Hein Simons. Vroeger was het Heintje, nu is het Hein Simons, want hij is al 71 jaar geworden vandaag. Voormalig Surinaams bokser Regilio Tuur is jarig, 59 jaar. En dan ook nog een Britse zangeres die een aardig hitje had in Nederland met dit.

Ja, het is de Britse zangeres Tanita Tikoem. Ze wordt 57 jaar. We hebben er nog twee. Nederlands presentatrice en schrijfster Vivian Rijs is jarig. Zij wordt 49 jaar. En als laatste in de lijst, voormalig profvoetballer Klaas-Jan Huntelaar. En die woonde hier niet heel ver vandaan, hè? Ja. Hij wordt vandaag 43 jaar. Nou, op deze woensdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Ja, Jamaican Bam Bam. Weer een hele grote hit momenteel uit de Nederlandse top 40. We hadden nog Guus Meeuwis met Het is een nacht, een wolf. Alweer zo'n 9 jaar geleden dat die uitkwam met All Things Under the Sun. Goed, een korte pauze. Dat gaan we nu even inlassen naar 11. Dan spreken we elkaar weer voor deel 2 van deze muziekservice. Nu onder andere deze van The Script. We gaan terug in de tijd met Wayne.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
2: Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
2: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi, zij ook.
3: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en

0: gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten al...

de Kovik. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovik. Altijd vertrouwd.

De hit van Kevin DeGraw uit 2011 en Not Over You. Wij zijn er nog tot aan 12 uur met de fijne mix van muziek. Rob de Brouwer hier op Ideaal. En dat doen we nu met Nederlandstalig. Zijn laatste nieuwe single nu van Yves Berendsen. En die heet Misschien is het tijd.

Herman Brood samen met his Wild Womans en de Saturday Night. Ja, vergeet het niet, want vandaag is het dus zover. Vandaag is de grootste zonsverduistering die Nederland sinds 1999 te zien krijgt. Ik had het gisteren ook al vermeld. En ja, het gaat plaatsvinden dus vandaag op deze 12 augustus rond 7:15 vanavond. Maar de zonsverduistering is in Nederland rond 7:50 vanavond te zien. Want dan is hij eigenlijk vanavond, dus om 7:50 is hij op zijn hoogtepunt. En iets na 8:30, dan is het verschijnsel helemaal voorbij. Ja, proberen een plek te vinden met vrij uitzicht op het

westen. En hij raadt zo dicht mogelijk aan om bij de kust te zijn, want Nederland heeft een hele lange kustlijn. En houd natuurlijk wel je eigen veiligheid met je ogen natuurlijk in de gaten.

De mooie muziek van de formatie Extreme en More Than Words. Ja, we krijgen toch wel eens te horen, Rob, fijne gezellige muziek in de ochtend. En dat kunnen we ook doen voor bepaalde bedrijven, winkel of instellingen. Want wij hebben iedere eerste maandag van de maand een soort arbeidsvitaminen voor een bepaald bedrijf, winkel of instelling. Zit je te luisteren en denk je, ik wil daar ook aan meedoen? Dat is mogelijk. Je hoeft alleen maar even een mail te sturen naar bedrijven@radioideaal.nl. Het is heel vrijblijvend en dan kun je jullie favoriete platen 2 uur lang horen op de radio. Dus mail dan even om je aan te melden op bedrijven@radioideaal.nl.

En het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. Wat ik er de afgelopen week weer even heb uitgehaald. Namelijk, de afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit Europese meetgegevens. De gemiddelde temperatuur die lag 2,79 graden boven het gemiddelde in die maanden. Ja, dat is meer dan het vorige record uit 2022. En ook het zeewater warmde in hoog tempo op. De oppervlaktetemperatuur langs de Atlantische kust en in het Middellandse zeegebied bereikte op verschillende plekken recordniveaus. De Noordzee die had te maken met Marianne hittegolven. De droogte is ook uitzonderlijk. Er viel heel weinig regen in West-Europa en er stroomt veel minder water dan normaal door de rivieren. Ja, en over het weer hebben. Afgelopen weekend op zondag vloog er een hele grote, ja, prachtige, ja, ik zou bijna zeggen luchtballon. Maar dat was het natuurlijk niet. Nee, het was een hele mooie grote zeppelin van 75 meter lang. Ik zat heel toevallig in Seerenberg, zat ik op het terras. En er kwam dat ding midden over ons heen. Ik heb een mooi filmpje van kunnen maken. Een paar mooie foto's. En dat ding is in Essen in Duitsland opgestegen. En vloog zo naar over Arnhem, zeg maar, naar Kootwijk, die kanten, de Veluwe. Maar ik had begrepen dat hij wat richting Utrecht zou gaan. Maar hij is eerder omgedraaid, omdat het allemaal te warm werd. Heel mooi om dat te zien, zo'n zeppelin. Ongetwijfeld.

Dire Straits en The Walk of Life. Ja, ik breek even in, want over het volgende nummer heb ik toch nog iets te melden. Want namelijk The Weeknd, die wil toch doorgaan onder zijn artiestennaam. De zanger die eigenlijk Abel Tesfaye heet, overwoog de afgelopen jaren om zijn alter ego achter zich te laten en onder zijn eigen naam verder te gaan. Tijdens een concert in Stockholm liet hij weten dat hij dat plan heeft laten varen. De 36-jarige zanger die vertelde het publiek dat hij had uitgeprobeerd hoe het voelde om afstand te nemen van zijn bestaan als The Weeknd, maar dat hem dat niet beviel. Hij zei veel van het artiestenbestaan te houden om te verdwijnen. Ik blijf voor altijd bij jullie, dat zei hij tegen zijn fans. The Weeknd die maakte begin 2025 duidelijk dat hij niet wilde stoppen met muziek, maar wel aandacht over het einde van zijn alter ego. Tegen Verity zei hij destijds dat hij geen behoefte meer had aan de voortdurende druk om als The Weeknd steeds meer successen te boeken. Niet meer shows, albums, prijzen en nummer 1 hits. Ja, ook later zei The Weeknd dat hij nagedacht heeft over de toekomst zonder zijn artiestennaam. Zijn uitspraak in Stockholm wijzen er nu op dat dit alles bij het oude blijft.

Muziek van Alan Walker met Faded. En daarvoor met het nieuwsbericht van The Weeknd hoorde je, ja, een van mijn favorieten in ieder geval, de Blinding Lights. Ja, natuurlijk af en toe wat info, informatief programma op de ochtend moet natuurlijk ook kunnen. Goed, dit was die voor de woensdag. Zo dadelijk om 12 uur de week gaan we helemaal door midden weer met een nieuwe editie van de muziekservice, de fijne mix van muziek. Ja, ik met deze week ons ideaal. En die is van Marco Schuitmaker. En die heet Loesoe. Fijne dag en blijf gezellig luisteren. Hier is die, ons ideaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angoandeert.
8: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
9: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt...

0: gebeurt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Hewi, bouw- en montagebedrijf.

0: bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hey, buurman.
5: Dag, buurvrouw.
4: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
5: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. De Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Kariba-meer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
10: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Dan mooi wezen. Dan gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
7: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal

0: afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer, zonnig en

0: Warm, in het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder, morgen opnieuw zonnig en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek in Doetinchem is van 10:30 tot 12:00.
0: Radio Ideaal. Dit is deze week.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen.

0: keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 22 augustus een bijzondere wandeling door Ratum Winterswijk. De boswachter kent de kleine paadjes waar vaak de mooiste dingen te zien zijn. Misschien bevat de wandeling ook nog iets nieuws voor mensen die Ratum al goed kennen. De wandeling op zaterdag 22 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur en deelname is €6 per persoon. Kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige schoenen en goede wandelconditie zijn noodzakelijk. De wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: Mijn koeien drinken meer dan ik?
0: Dat zegt wat.
2: Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
0: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
2: Ja.
0: En, werkt het?
2: De koeien zijn tevreden.
0: En jij?
2: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die

0: gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week, is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie ga je naar aanhangerschap.nl.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek in Doetinchem is van 10:30 tot 12:00.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen een paar korte files in de regio, zoals op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Vreugdeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van een man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl.

0: Nieuwsradio.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel!

0: Daan Erels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat mij nog net? Ze schelden hoe de korte bal
4: idee. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.

0: het weer in de regio.
1: De afgelopen dag was het lekker rustig. Er stond een zwakke tot hooguit matige noordoostelijke wind. De dag begon wel fris met temperaturen onder de 10 graden, maar met de zon erbij liep het kwik al snel op en uiteindelijk is het gemiddeld 29 graden geworden in de Achterhoek. Vanavond is het nog helder en zal de gedeeltelijke zonsverduistering vanaf 7:15 goed te volgen zijn. Klein uurtje later en is de zon dan helemaal bedekt, of helemaal bedekt voor 88%. De bovenkant kunnen we nog zien. En om 9:00 dan is de verduistering weer voorbij. En verder, we kunnen een t-shirtje buiten zitten, want het is warm. De temperaturen liggen nog lang boven de 20 graden. Kom nacht wordt het wel wat frisser met 10 tot 13 graden. En donderdag dan hebben we te maken met ook flink wat zon. De wind is dan helemaal om naar het oosten en dan wordt nog wat meer warme lucht aangevoerd. De temperaturen komen in de middag al uit op een graad of 25 rond de middag. En eind van de dag dan hebben we 33 tot 34 graden. Dan is het weer tropisch warm. In de avond is het eerst ook nog zonnig en warm. In de nacht naar de vrijdag is het helder en dan koelt het af naar 18 tot 19 graden. En vrijdag wordt het nog wat warmer. De wind is dan doorgedraaid naar zuid- tot zuidoostelijke richtingen. En het is volop zonnig. De temperatuur loopt in de middag op naar 34 tot 35 graden. Een zeer warme dag wordt het. De wind is dus zwak tot matig. Vanaf zaterdag gaat de wind om naar noordwestelijke richtingen. Dan komt koelere lucht binnen. In eerste instantie loopt de temperatuur in de Achterhoek nog op naar 28 tot 29 graden. Maar als de koelere lucht naar ons toe komt in de middag, dan kan er ook een bui bij voorkomen, een regen- of onweersbui. Maar het zal in ieder geval voor die tijd ook wat drukkend warm aanvoelen door de hoge luchtvochtigheid. Zondag zitten we helemaal in de koelere lucht en dan is het 23 tot 24 graden. En dan kan er overdag ook nog een enkele bui vallen. De kans erop is wat groter dan op de zaterdag. En na het weekend is de wind veelal westelijk met elke dag wel zon- en wolkenvelden. En vooral begin van de week, de dinsdag, een grote kans op wat meer regen. En ook later in de week neemt de buienkans weer wat toe. Temperaturen veelal tussen de 22 en de 24 graden. En dat is een aangename temperatuur vergeleken met deze dagen.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland.

0: vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

van vakantie. Ik ben weer terug. Met mijn eclipsebrilletje die naast me ligt. Want ik ga straks eventjes naar buiten kijken. Ja, natuurlijk ook, hè. Hier is Leona. Zomer op je radio.

Een hele bijzondere avond vanavond. Eentje die eigenlijk al niet zo heel vaak voorkomt. De laatste keer was in 1999. Dan heb ik natuurlijk over de zonsverduistering. Je bent er letterlijk mee plat gegooid de afgelopen dagen op de televisie en radio. En daarom heb ik besloten, straks natuurlijk, want dan is het hoogtepunt over een uurtje. Van 8:10 is het hoogtepunt dat we met z'n allen gewoon eventjes naar buiten gaan. Ja. En dan kan ik wel zeggen, ik staak de uitzending, maar dat kan ik natuurlijk ook niet doen. Want ik heb speciaal vandaag een brilletje gehaald. Het is eigenlijk zo'n kartonnen dingetje. En je kan er amper wat door zien. Het was een paar eurootjes. Het was niet van die woekenprijzen die je op Facebook zag de afgelopen dagen. Nee, gewoon een normale prijs. En ben je nou in Limburg geweest? Daar heb ik verhalen over gehoord. In Brunsum, bij de Sterrenwacht, was het een chaos. Letterlijk een chaos. Niet honderden, maar misschien ook al wel rond de 1000 man stond daar te wachten voor de Sterrenwacht om een eclipsbrilletje te bemachtigen. Dus daarbij zijn ruzies ontstaan, er zijn mensen voorgekropen. Ja, wat zijn we toch weer inhalig met z'n allen, hè? Dat het die dingen gewoon voor, ik heb hem dan voor 4 euro via Marktplaats ergens, wat is dat, via zo'n site kunnen bestellen. Netjes op tijd binnengekomen. Niks aan het handje. Goed, tenslotte, je hebt er niet heel veel aan, want vanavond zitten we met al die brillen weer, hè? In ieder geval, tijd voor muziek op de radio, dacht ik. Ik heb een leuke plaat voor je klaarstaan van Factor 10 en een zonneklep van Bert Hering. Ken je die nog?

0: Roads Across the Moon van de Raw Band. Ja, Raw Band. En 3 minuten voor de klok van 19:30 geworden op deze memorabele avond. De avond van de eclipse. En als ik nou eventjes... Ik ga live met de bril naar buiten kijken. Want de zon staat precies, geloof het of niet, op mijn dakraampje. Ik ga even... Daar gaan we dan. Even die bril op, hoor. Dames en heren, ik zie een klein hapje uit de zon. Ja. Nou gaat die vandaag niet helemaal weg voor 90%. Maar ik zie wel ongeveer de lijnen hoe die gaat lopen. Want de bovenkant, zeg maar, die blijft een beetje, ja, die blijft staan. Het wordt dadelijk dus schemerig, denk ik. Niet helemaal donker, maar schemerig. Goed, we zijn toegekomen aan het volgende onderdeel. Want ja, hey, 19:30. Hoe kunnen we het ook gaan vergeten? The Night is Reloaded. Ja. Ja, iedere week ga ik met jou rond deze tijd eventjes terug naar de jaren 90. En dan gaan we even een lekkere stampen draaien. En deze week heb ik op vakantie heel goed na kunnen denken. Want ik was de afgelopen 2 weken er niet en ik ben blij dat ik weer terug ben. Want we zijn very basic gegaan dit jaar. Ja, geen vliegtuig, gewoon lekker het autootje en dan met het tentje en dan lekker op de camping staan. En dan heb ik goed na kunnen denken over de Night is Reloaded voor deze week. En dat moest dan toch maar 1 woorden van DJ Pearl Elstack. Waar het niet dat ik hem op mijn platenspeler heb liggen. Ja, dus niet zomaar. Hij ligt op mijn platenspeler te wiebelen. Ja, het kan misgaan en het kan goed gaan. Het is alles misgegaan. Nou ja, vrij regelmatig, maar we gaan het gewoon even lekker proberen. DJ Paul Elstak voor jou en Rainbow in the Sky. Deze week de 90s Reloaded.
1: De muziekmix. Back to the 90s.

0: waren Black Crowes voor je. En dat fijne plaatje Remedy. Een van die platen die ik echt, echt, echt steengoed vind. Ja. Zo. Even je gitaar weg. Eventjes terug naar de realiteit. Want ja, wij moeten het samen nog even over het weer hebben van de komende dagen. Er zijn niks geen serieuzere dingen te doen dan het hebben over het weer. Want, lieve mensen, donderdag is het morgen en dan schijnt de zon uitbundig en er waait een zwakke tot matige oostenwind. Waarmee, je gelooft het of niet, alweer warme lucht wordt aangevoerd. Rond de middag is het al 25 graden en in de middag wordt het tropisch. En de maxima komen morgen uit tussen de 33 tot 34 graden. En s'avonds is het eerst nog even zonnig en warm. En in de nacht, na vrijdag, gaat het uiteraard afkoelen. En dat wordt dan ongeveer 18 tot 20 graden. Dan vrijdag. Dan wordt het dagje van overleven volgens mij. Want vrijdag wordt het nog wat warmer. Het is volop zonnig. En de temperatuur loopt op naar zo'n 36 graden. De wind is zuidoostelijk en zwak tot matig. En zaterdag is de wind naar het noordwesten. En de warme lucht wordt verdreven. Voordat het zover is, nog eventjes lekker genieten van het lekkere weer. Maar wat moeten we nou eigenlijk doen met dat warme weer? Ja, ja. Nou, we gaan Stichting Open Deur even intrappen samen. Want ik heb een geluidsfragment van Joe Bonte. En Joe Bonte to the rescue, dat is zo'n, een man op het internet die tips geeft. Ja. En dan dacht ik, laat ik nou Joe Bonte eens eventjes vragen wat we nou moeten doen met zo'n hittegolf. Nou, dan komt die Stichting Open Deur.
1: Tip nummer 1. Zet 's ochtends vroeg, enkele uren lang, de ramen en deuren van het huis tegen elkaar open. Tip nummer 2. Drink. Denk aan drinken. Maar dan bedoel ik het drinken van water.
0: Oh.
1: Gewoon water.
0: Okay.
1: Kraanwater. Tip nummer 3. Gezond eten. Veel mensen gaan in de zomer veel minder eten en dan gaan ze meer ijskoos eten en dergelijke.
0: Oh ja, ja.
1: Dan krijg je een ongezonde samenstelling van je voedsel.
0: Mm.
1: Tip nummer 4. Ga niet in de hete zon. Smiddags tussen 1 en 3 uur.
0: Okay.
1: En tip nummer 5. Ja, maar zeggen ze, ik wil geen volle t-shirt aan hebben, dat is me te warm.
0: Nee, doe ik niet.
1: Knip een stuk van t-shirt af.
0: Ja.
1: En trek je dit ding aan.
0: Dus ik moet mijn t-shirt kapot knippen. Oh. Nou ja, dan doen we dat. Job Onze, dankjewel voor jouw fijne tips. Ja. Dankjewel. We gaan deze even lekker draaien op de radio. De heilige Antonius.

Carla Bee Gees en Emotions op Radio Ideaal. Ja, ik probeer al een hele tijd contact te leggen eventjes met Freddy Noten van de sterrenwacht Phoenix in Lochem. Ik heb hem aan de lijn gehad. Deze beste man is hartstikke druk momenteel en ik begrijp dat. Wel vertelde hij mij eventjes dat de sterrenwacht Phoenix in Lochem, die heeft momenteel een streampje op staan. En niet zomaar een streampje, je kan live meekijken naar de zonsverduistering. Dus als je geen eclipsbril bij je hebt, dan is het de veiligste manier volgens hem om eventjes via de stream mee te kijken. En dan ga ik jou eventjes een adres geven, dat is omroepgelderland.nl. Ja, kijk, gewoon even via Omroep Gelderland, ja. Gewoon eventjes doen, het is een mediapartner van ons, dus ik mag ze rustig even noemen. En daar zie je dan de livestream van de sterrenwacht in Phoenix in Lochem. Dus dat is eigenlijk het meest accurate. Het is eigenlijk, zoals hij ook zei, het is op de plek waar je in Nederland staat. Dat is eigenlijk, maakt het, ja, wat, hoeveel procent je eigenlijk ziet. Nou, dit is gewoon echt live vanuit jouw regio naar boven. Met een camera die beschermd is tegen de zon. Dus ga nooit zonder bril proberen dadelijk in die zon te kijken om die verduistering te zien. Als je geen brilletje hebt, dus doe het echt eventjes met de stream als je dat hebt. Want je leven lang heb je er last van. Goed, ik heb een hele bijzondere plaat voor je klaarstaan. Maar ik mag dat wel zeggen, een hele bijzondere plaat. Het is de Sambal bij een Polka. Ja, die gaan we gewoon even draaien. Het is een plaatje van Snoek. En is wel heel bijzonder. MUZIEK

0: Ik lig hier goed, dus wat zal ik dooraan doen? Maar het gezoem dat ging steeds harder. Toen pas zag ik wat het was. Dus ik zo snel ik kon en pakte vliegen met verwas. Maar het was toen al te laat. Hij stak zijn angel in mijn vel. Ik snap niet hoe het kon gebeuren. Het ging ook allemaal zo snel.
1: Oh ja?
0: Ja.

0: Drie weken.
1: Wat is kikker?
0: Zei de dokter.
1: Laat me nou maar eens zien.
0: Hij drukte ergens op en ik schreeuwde van de pin.
1: Gestoken er sambal bij,
0: was het antwoord wat hij gaf.
1: Van dat dierenrechtse nek, alleen dan kom je er vanaf.
0: Oh ja?
1: Ja!
0: Oh!

Kan je het ook verzinnen? Van Snoek. Ja, lieve luisteraars, we zijn zo aan het einde gekomen van het allereerste uurtje van de Muziekmix. Pak lekker even je Eclipse-bril erbij, want we gaan na de klok van 8 uur samen koffie drinken en samen even naar die unieke zonsverduistering kijken. We gaan het allemaal meemaken. Na de klok van 8 uur, blijf luisteren.

0: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker.

0: voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

is het leven. 6 minuten over de klok van 8. Dat betekent dat wij over, even kijken, exact 5 minuten begint de zonsverduistering. Ja, laten we dan eventjes nog gauw dit plaatje doen. We gaan gewoon allemaal even naar buiten nu. Even een brilletje onder de arm. En dan gaan wij eventjes kijken zo dadelijk naar...

0: Oké. Doodle-yo. En we zijn naar buiten als het goed is, want ik heb mijn draagbare microfoon heb ik meegenomen en ik sta momenteel buiten. Ik weet niet of de technicus even een achtermuziekje op wil zetten. Kan dat? Ja. Oh ja, dankjewel. Dames en heren, je gelooft het niet. Ik heb mijn eclipsbril op. Het ziet er niet uit. Het ziet er echt niet uit. En wat mij als eerste opvalt, nu ik buiten sta, is dat het toch wel griezelig donker is. Het is niet dat je denkt van, ja, jongens, het is heel erg donker, maar het is griezelig donker. Ja, daarom dachten wij van de muziekmix, dan moet er een aftelmomentje komen. En dat gaan we dan ook doen. Laat het maar komen, dames en heren, want het moment is daar. Eclipse van de avond voor de eerstkomende, ik weet niet hoeveel jaar eigenlijk, 2081 de laatste keer, toch? Ja, moet kijken. Nou, laat maar komen. Oh, maar even, nou gaat er even alles mis. Ik ga jou even... De muziek moet eerst uit, ja, dankjewel. En dan mag jij hem nu instarten, ja. Dames en heren, het is zover. Ja.
1: Attention, please.
0: Okay.
1: The show starts in 10.
0: Yeah.
1: 9. 8.
0: 7. 6. 5. 4.
1: 3. 2. 1. Go.
0: Oh, prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Oh, wat ziet het er mooi uit. Ik zal eventjes gaan beschrijven wat ik zie. Ik zie, moet het eigenlijk zeggen. Ik zie een oranje bol, zie ik door mijn, brilletje heen. En de bovenkant zie ik nog, zeg maar. De bovenkant

zie ik nog. En daaronder een zwart rondje. En dat is de maan. Het is echt aan het donkeren. Het is gewoon grijs. Het lijkt wel of er... alsof er ieder moment regen kan vallen of zo. Het voelt heel, heel apart, ja. Jongens, ik ga even kijken. Ik hoop dat jullie met me meekijken, want anders maak ik deze radioshow helemaal voor niks.

met de maan draait. Letterlijk, hoe vervelend het ook is. Ik weet dat het heel vervelend is. Met name voor hun. Achter een boom. Ja. Beetje vervelend. Maar ik blijf nog even kijken. Ik wil niet de hele show eraan gaan wijten, maar... Ik heb mijn bril toch op en ik ben deze show tegelijk aan het maken. Dus ik moet...

trouwens, lieve luisteraars, als je nou vanavond nog niet uitgekeken bent naar boven, zeg maar. Die man die schuift door en op een gegeven moment begint het weer donker te worden. Vanavond is ook het hoogtepunt van de sterrenregen. Oftewel, er komt heel veel stof door onze atmosfeer heen. Nou ja, dan kan je sterren kijken. Ongeveer 1 per minuut heb ik mij laten vertellen. Uit betrouwbare bronnen uit Lochem. Dus dat kan je dan vanavond nog even doen. Goed, mensen, ik ga weer naar binnen lopen met mijn draadloze microfoon en mijn brilletje. Die ga ik afzetten. Ik denk dat ik straks nog eventjes uit het zolderraampje ga kijken. Ik ga de technicus boven vragen of die eventjes een muziekje op wil zetten. Dan ga ik inmiddels eventjes naar boven. Dankjewel.

Hey, ik heb zo net dus eventjes live de, ja, de zonverduistering mee kunnen maken met mijn eclipsebrilletje. Ik heb dat brilletje niet meer nodig, dus hij is te koop. €5. Ik heb hem voor €4, oké. Okay. Lieve luisteraars, ja, mocht je nog een livestream willen zien, kijk even die van RTL, want is trouwens ook een hele leuke, want die staan in Spanje. En in Spanje is dus een volledige zonsverduistering. In Nederland was het 88%. Maar in Spanje hebben ze dus werkelijk een zonsverduistering. Daar verdwijnt echt letterlijk de zon achter de maan. Ja. En dat is volgens mij over, als ik het goed heb begrepen, 15 minuten. 15 minuten, ja. RTL doet daar verslag van, dus daar kan je nog eventjes bij meekijken. Ja, ik kwam dus van beneden en dan zie ik dat apparaatje staan aan mijn, ja, toch wel, voorkant als ik zo naar binnen loop. Dan staat hij daar en dan heb ik even gewoon een kopje koffie gezet. Het zit er toch wel weer een beetje aan te komen. En ik hoop dat u de koffie ook heeft gezet. Pak hem dan eventjes aan het oortje vast, dan gaan wij samen even zingen. Want ik heb er zoveel zin aan. Het is mijn allereerste

een bak koffie. Ja, whisky in the jar of een bak koffie. Even een lekkere Irische medley was dat. Nou, woon ik in het kleine dorpje Vorden. En dat gaat al een tijdje in de ronde. Ze komen uit de Kranenburg. De groep Kasbeentje. Daar staat wat mee te gebeuren. En het enige, ja, ik durf dat al een tijdje niet te zeggen, maar... Eerst kreeg ik geluiden te horen. Ze komen weer bij elkaar. Ik denk, nee toch. Na al die jaren, want ze zijn in 2015 zijn ze gestopt. Ik denk, Kasbeentje weer bij elkaar. Gaan ze nou echt werkelijk weer optreden? Nou, hoe zit het nou precies? Kasbeentje trad vroeger op met Johan Stapper. Dat is een super supporter van de voetbalclub VV Vorden. En nou heeft VV Vorden een nieuwe kleedkamer eraan gebouwd. Echt prachtig geworden, moet ik zeggen hoor. Echt prachtig geworden. Het ziet er echt heel mooi uit. Oh, 2010 gestopt, sorry. 2010, werd het me net gezegd. Maar even terug naar die voetbalvereniging. Daar is dus een nieuwe kantine aangebouwd. En ze hebben een feestavond wou ze gaan organiseren. En hoe mooi zou het eigenlijk zijn als een ex-sponsor of sponsor van VV Vorden, namelijk meneer Krabbenborg, de zanger van Kasbeentje. En dan toch een beetje ter ere van, ja, Johan Stapper, die overleden is. 1 en 1 is 2, dachten ze. We gaan een feesttent opzetten en dan gaan wij als Kasbeentje nog 1 keer helemaal los. Ja, geweldig. Ze gaan het toch doen. Er zijn kaarten voor te krijgen. Als jij graag mee wilt doen, er zijn nog VIP-kaarten verkrijgbaar. Die moeten weg. Er zijn er nog maar 25 van over, van de VIP-kaarten. Dus als je daar bij wil zijn, wees heel snel. En de reguliere kaarten kosten €20 bij de voetbalvereniging Vorden. Dus vvvorden.nl. Als je daar eventjes heen gaat, dan kun je daar de kaarten bestellen voor Kasbeentje. Hoe leuk zal het zijn als de hele tent vol zit? Ja. Nou, omdat we dan toch met Kasbeentje bezig zijn, dacht ik van... Nou, dan moeten we ook een plaatje gaan draaien. Niet eentje met Johan Stapper erbij. Maar gewoon een originele Kasbeentje. Het liedje heet Marietje.

zo'n zalige plaat, hè? De Hootie en de Blowfish. Op deze woensdagavond met Only Wanna Be With You. En het is 9 minuten over de klok van half 9 alweer. Nog 20 minuutjes en dan zit het alweer afgelopen. Ja, ik heb dus 2 weken vakantie gehad en ik heb 2 weken lang op de camping gestaan. Ja. Ik denk terug naar de basis. Niks van luxe vakanties, geen vliegtuig, nee. Gewoon met z'n vijven, in een tent. Op vakantie. Nou, daar hadden we dus buren. En ik was op woensdagavond aan het luisteren naar mijn grote vriend Koos Zijp. Want die nam mijn programma over. Nogmaals mijn dank. En toen zei de buurman, als je nou volgende week voor mij een plaatje wilt draaien, ga ik luisteren naar je. Dat zal dan heel leuk zijn als je dan deze en deze plaat wil draaien. Nou, hun hebben nog, als het goed is, tot zaterdag de tijd op de camping. Dan gaan zij inpakken. En ik ga ze nog even draaien. Het is voor onze oude overburen op de camping. Of ik Bob en Annie de Rooij wil draaien met Koopavond. Ja, ze zeggen een lekkere zomerse plaat met een knipoog. Ja, nou ja, oké. Mogen we draaien ook, hè. De koopavond voor mijn oude overbuurtjes, zeg maar, op de camping. En natuurlijk voor jullie, hè, luisteraars. Ja. Nou, laten we het maar loslaten.

0: monster te passie, verwerkt in de tassie, arme cobra. Krijg te veel praat.
1: Zeg Arnie, zou je wat minder kunnen spugen, want die hele koopsex zit onder jouw schuim. Geen gezicht.
0: Nou, moet dat... Ja, maar ik kan het hebben. Ik zing uit mijn hart.
1: Ja, je kunt beter uit je mond zingen.
0: Ik zing gewoon uit mijn hart. En dan komt dan wat spuug vrij.
1: Ben je klaar? We gaan weer beginnen zo meteen, mensen. Zo meteen komt alarmfase 3 die weer in. Ze heet Arnie de Rooi. Zo, we gaan nooit door.
0: Bob, wanneer moet ik weer?
1: Ja, André.
0: Bob, wanneer moet ik weer? Rustig
1: nou. Ja, ja, ja.
0: Pas op, koop.
1: Het nu niet. Houd als je melk, dat ik aan het bezig ben met kusseren.

klokje toestikt, tikt het nergens, zeggen ze dan wel eens. De Van Gaan Brothers waren dat en TikTok. De tok met T-O-C-K en tik met T-I-C-K. Oké, goed. Alle gekken op een stokje. 10 minuten voor de klok van 9 alweer geworden. Oh, we moeten nog een beetje haast maken. Ook nog, zie ik. Nou, dat gaat lekker. En ik heb nog zoveel platen voor je klaarstaan. Hey, misschien heb je het meegekregen vandaag. De grote brand in Zutphen. Want daar is de brandweer voorlopig nog wel eventjes bezig. En mogelijk zelfs dagen. Want daar is een grote brand geweest bij een papierverwerkingsbedrijf in Zutphen. En daar staan van die grote geperste balen met papier. Ja, als dat eenmaal begint te branden, dan is het is er geen houden aan. Het zijn eigenlijk gewoon aanmaakblokjes die bij elkaar staan. En ja, dan kan je wel een beetje nat maken, maar dat krijg je gewoon niet meer uit. Nee. Nou ja, door de stevige wind breidde de brand zich dus behoorlijk uit. Bij de papierfabriek. Ik ga ook geen namen noemen bij van die papierfabriek. Vind ik al zo sneu, ja. In ieder geval met de combinatie van de hoge buitentemperaturen en de hitte van het vuur van woensdagochtend zijn er ook nog twee brandweerlieden onwel geworden. Het gaat naar omstandigheden uiteraard goed. Het is meer door de hitte dat ze onwel zijn geworden, niet door het vuur hoor. Maar ze zijn daar nog wel eventjes bezig een soort van die papierbalen uit te krijgen. Is het niet gewoon, ik laat het gewoon uitbranden, want er is toch helemaal niks meer aan te doen? Of, nou ja, goed. Hopen dat ze snel onder controle krijgen. Ik zei het al, 9:10. We hebben nog een paar plaatjes te gaan en ik wilde nog zoveel draaien, maar dat gaat gewoon niet gebeuren vandaag. Ik heb er eentje klaarstaan van All Stars. En het liedje heet Groen als gras. Misschien kan je hem even lekker meezingen. Ja, deze keer toch wel. Komt-ie! All Stars!

einde zijn van deze woensdagavond voor de Muziekmix. Niet getreurd, want straks na de klok van, eens even kijken, 9 uur hebben wij nog Koos de Zijp in het Italiaal. Komt er niet meer uit, joh. Ideaals Muziekcafé. We gaan de deuren openzetten voor hem. En ik hoop dat de mensen graag naar binnen willen, want het is nogal buiten nogal warm. Ik kom er niet meer uit. Tijd om af te sluiten. Ik wens je een hele fijne week. Graag tot de volgende. We gaan eruit met ZZ Top en Sean Dressman. Veel plezier straks bij Koos. Hè. Bye bye.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
6: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
5: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafette goud voor Nederland

deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

bij Ideaals Muziek Café tot 11 uur vanavond. Dankjewel Danny Teunissen voor een geweldige muziekmix. Een beetje onderbroken door iets met een zon en een maan. Maar ik heb met mijn sidekick van vanavond hebben wij ergens in een veld gestaan. En we hebben het mooi gezien, hè? Ja, mooi gezien. Erik Wiltink is vanavond mijn gast hier in de studio. En hij wilde wel eens zien hoe dat gaat hier bij Radio Ideaal. En dat kan jij ook. Stuur dan maar even een berichtje als je eens een keer aanwezig zou willen zijn. Bij de muziekmix. Met de muziekcafé natuurlijk. Dan ben je van harte welkom. Ga eens kijken of dat dan mogelijk is. En daarvoor mag je mij een mailtje sturen naar het secretariaat@radioideaal.nl. We begonnen eigenlijk met een van de allerduurste videoclips. Ja, dan heb ik het wel over 1986. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Daarvoor bouwden ze zelfs een kamer. En die kamer maakten ze zo dat ze die kamer rond konden draaien. Zodat het net leek alsof je op de ceiling, oftewel het plafond, kon dansen. Nou, dat deed hij goed hoor. Het is woensdagavond, 12 december. Op de dag dat het internationale olifantendag is, toen dacht ik, ja, wat moeten we nou doen met een olifant? Maar ja, om nou Kamaal te gaan draaien met die Elephant Song, dat is ook weer net aan het doen. Vrienden en vriendinnen, we wensen je een onrecht goedenavond en heel veel plezier het komende uur.

Bosse, Frankfurt Oder hoorde je. Even een berichtje voor de mensen die de weg op moeten. De Randweg Zelhem. Daar is zojuist, een pakken wij het een kwartier, 20 minuten geleden, een ongeluk gebeurd op de N315. Daar zijn de hulpdiensten bezig de mensen te assisteren en het ongeluk te doen oplossen. Op Ideaal nu te zien.

Eigenlijk is het een heel oud liedje, Mascanada. Je hoorde deze keer de versie van Sergio Mendes. Plaatje op verzoek geraakt van mijn sidekick van vanavond. Ik heb hem wel de opdracht gegeven om even te voorzien van wat lekkere koffie. En dat doet hij alleraardigst, ja. Vrienden en vriendinnen, hij werd geboren op 3 oktober 1995. Groeide op in Gorssel in de buurt van Deventer. Dat kent u wel. En zijn eigenlijke naam is Lars Bos. We kennen hem van de Nederlandstalige rap, pop en gevoelige luisterliedjes. En ja, je weet het, we zouden Ideaals Muziekcafé niet zijn als wij zo af en toe een spiksplinter nieuwe muziek draaien. Ik heb er straks nog één of twee voor je, maar nu de allernieuwste single. Hij is net uit. Laatste Licht, zo heet hij. Luister met aandacht. Ideaal, dit is de nieuwe voor Sneller.

Lekker uit de vaderlandse hitlijsten Hugo en Salto en Jamaican Bam Bam Bam Bam. 9:58. Ja, ik moet er even op wachten. We gaan hem zo meteen doen hoor. De Dance Classics voor deze week. Oudje, misschien ken je hem. Ik ga er nog niks over zeggen, want vrienden en vriendinnen, ik moet eerst even toch even de groeten doen. Er zijn een aantal mensen die ongelooflijk hard aan het werk zijn. En dat doen ze in Lochem. Dat zijn de medewerkers en het keukenpersoneel. Iedereen die daarbij hoort van restaurant Aurora in Hotel Hof van Gelre in Lochem. Ik werd vorige week woensdagavond verrast, want zij hadden daar Radio Ideaal in de keuken aanstaan. Nou, het zijn jullie gegund hoor. En ik denk dat het eten nog veel lekkerder gaat smaken. Nou, we hebben hier patatjes, zeton, goed al, dan hou ik wel van. Daar hou ik al. Ja, het komt ook een beetje omdat mijn dochter daar werkt. Mijn eigen Ileen. Nou Ileen, je hebt het voor elkaar hoor. Op Ideaal, speciaal voor jullie hele ploeg, draaien we een liedje wat zeer te

Het Muziekcafé. Dat krijg je ervan als je meerdere programma's blijft. Vrienden en vrienden, het is de hoogste tijd om te gaan luisteren naar een lekkere oude dance classic. We zijn terug naar de jaren 70, 1977. Opgericht door Greg Diamond. Eigenlijk hoor je nooit iets van het bandje. Ze heette Bionic Boogie. Het was eigenlijk ook alleen maar... Ja, het was hun allergrootste hit. In 1978 stond hij zelfs op 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Dus we doen het vanavond bij Ideaal in het Muziekcafé. Ja, Danny, een uurtje langer. Danny Teunis reageert van, je zit verkeerd. Kan allemaal gebeuren, vrienden en vrienden. Dit is Dance Little Dreamer.

De mooiste gouden ouwe en de leukste hits van nu. Je hoort ze iedere woensdagavond bij Het Muziekcafé. Radio Ideaal.

Vlogen tijd in 1972, Michel Fugain et sa contrebande. Een Umbelli Star, mooi verhaal, ooit gecoverd door Paul de Leeuwen. En dat deed hij toen samen met Allerliefste. Wij zijn Radio Ideaal, dit is het Muziekcafé. We zijn er graag tot 11 uur vanavond. Straks na 10 uur doen we het ietsje rustiger aan. Mooie liedjes meegenomen. De redactie heeft zijn uiterste best gedaan. Van vrienden en vriendinnen. Ja, ik heb het nog nooit gedraaid in mijn programma, maar... Ik kreeg toch wel het vriendelijke verzoek of ik ook eens een keertje iets wilde draaien van Bad Bunny. Want er zijn ongelooflijk veel Bad Bunny fans, toch? Ja?

zou zeker zeggen, don't go, want we zijn er tot 11 uur vanavond. Ja, ik zit hier niet voor niks natuurlijk. Ja, Erik zegt ook, ja, ik zit hier niet voor niks. Doe mijn uiterste best. Je hoort het niet, maar af en toe doet hij zijn uiterste best hier achter de knopjes van Radio Ideaal in Ideaals Muziekcafé. Don't go, Yazoo, Vince Clark en Alison Moyer met daarvoor Cherokee, nieuw Nederlands bandje, Go To Jim en Jacco. Jacco Dubbel en de Grote Komeet. Nieuw Nederlands liedje wat dat is en Cherokee. Vrienden en vriendinnen, hij werd geboren op 19 mei 1992. En wereldwijd op 2012 beroemd door het nummer Latch van Disclosure. Hij heeft andere grote hits, Stay With Me en Unholy. Zijn doorbraak kwam in met Disclosure in 2012. Maar vrienden en vriendinnen, hij heeft goede muziek gemaakt. En nieuwe goede muziek is onderweg. Want voor het eerst hoor je op Ideaal, Oh Mother, luister naar de nieuwe single voor Sam Smith.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: We gingen de jaren 80 in 1982 met de Schotse poprockband. Wet. Graham Clark, Graham Duffin, Tommy Mitchell. En de oorspronkelijke zanger was Marty Pello. Misschien ken je hem wel. Love is all around aan het begin van het tweede gedeelte van Ideaals Muziekcafé. Tot 11 uur vanavond, zoals gezegd. Met sidekick Erik Wiltink. Vind je ervan? Vind je het een beetje leuk? Of denk je? Jawel, hè?
1: Ja,
0: best leuk, hè? Best aardig, hè?
1: Best aardig.
0: Ja, zo heb je een beetje lol met elkaar. Op de avond dat we hebben kunnen genieten van een gedeeltelijke zonsverduistering, want de maan schoof tussen de aarde en de zon in. En 88% hoorde ik in het programma van Danny. Prachtig, we hebben even gekeken hier in een van de weilanden vlak buiten Zelm. Was goed te zien, zeker met een eclipsbrilletje, want dat moet je wel zeggen. In het komende uur is het muziek, je behang tot aan 11 uur en het nieuws. We gaan terug, wederom naar de jaren 80, met Be My Number 2 op Ideaal. Dit is Joe Jackson.

Het is een nieuwe single van een Nederlandse dame. Ze heet Sabri, althans zo noemt ze zich. Hij heeft de ouders uit Marokko en Algerije. Ze heeft gewoond in Amsterdam en Den Haag. R&B zangeres Sabri. Het nummer gaat over de innerlijke strijd tussen het verstand en het hart wanneer je eigenlijk moet weggaan. Zij werd zelf geboren in Amsterdam. En je hoorde de nieuwe single van haar. Stay. Met daarvoor onder andere The Eagles en I Can Tell You Why uit 1979. Natuurlijk The Total Eclipse in Spanje en IJsland. Of The Heart van Bonnie Tyler. Maar we begonnen met Be My Number 2 van Joe Jackson. Op ideaal straks Fleetwood Mac onder andere Dreams. Maar nu eerst een heel ander liedje wat je misschien niet zo vaak hoort op de radio, maar prachtig is. Op ideaal Daniel Loos. En elk mens heeft zich een kruis te dragen. Ja.

14 juli jongstleden werd ze 87 jaar. De zangeres Mavis Staples. En afgelopen maandag, 10 augustus, je wil het niet geloven, stond ze in een stijf uitverkocht concertgebouw in Amsterdam. Je hoorde een prachtig liedje van haar. Uit 2020, You Are Not Alone. Daarvoor Johnny Logan, What's Another Year, en Eric Clapton and Friends met Call Me The Breeze. In aansluiting Elk Mens, Die Heeft Zich In Kruis Te Dragen, van Daniel Loos. Ja, ik ben geen Achterhoeker, dus ik spreek het iets anders uit. Maar dat maakt niet uit. Onderweg voor je onder andere Timmy Thomas, maar nu eerst muziek van de band die we vaak horen hier op Ideaal. En dat we straks gaan doen. Dreams, Fleetwood Mac.

blijft een bijzonder liedje. The Art of Noise. Moments in Love met daarvoor Mo. Dat heb jij gedaan. Tim en Thomas, Why Can't We Live Together? And You Need to Calm Down van Taylor Swift. Wacht een eind aan deze editie van Ideaals Muziekcafé. Erik, dank voor je aanwezigheid. En voor u alle twee warme dagen voor de boeg. En wat ons betreft, graag tot volgende week. Slaap lekker.

0: stopped off at Strangford Lock early in the morning. Drove through Shigley, taking pictures and on to Killalea. Stopping for Sunday papers at the Lacal district. Just before Coney Island. On and on over the hill to Hourglass and the Jam Jar. Autumn sunshine, magnificent and all shining through. Stop off at Hourglass for a couple of jars of mussels and some potted herrings in case we get famished before dinner. On and on over the hill and the crack is good. Heading towards Coney Island. I look at the side of your face. As the sunlight comes streaming through the window in the autumn sunshine. And all in all, time going to Coney Island, I'm thinking, wouldn't it be great if it was like this all the time?
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige

Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld.